0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 8 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben... Ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: dit is het nieuws van 10 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

Als een boer naar de stad gaat, dan is dat meestal nooit gedwongen, maar dat doet het toch al niet zo graag. Maar dan krijg je meestal een menu, de Nebo Blues.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Jouw beste vriend op de radio. Rechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, luisteraars, daar gaat hij weer, hè, op de vaste vrijdag. Met vandaag het zweet in de bilnaad, hè. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio hier vanaf subtropische... Ja, de subtropische palmboombunker, luisteraars. En we hopen ook vandaag weer op een goede verbinding. Want zoals sprake is van de music, zolang als dat het zenderbakje het blijft doen, hè. Zolang als die nog niet weggesmolten is, want voor je luisteraars, wat is het heat, hè. Dus luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier weer verbonden met de Palm FM Radio. We zijn live hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. En weer of geen weer, warm of niet warm, wij draait wel door, hè.

Dus het was een hele goede middag op deze Snikkerde Vrijdag. Je bent verbonden met de Palm FM Radio. Luisteraars, laat weten waar de radio aan staat. En waar de radio nog niet is weggesmolten. Nee. Het is allemaal weer mogelijk hier op 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus luisteraars, 06 en dan 3314 8686. Als we zin voor goed verzoek of reactie hier op de vrijdag. Deze snoeihete vrijdag, luisteraars.

hits. Oftewel de hangmat hits vandaag. Het is allemaal mogelijk op 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus 06-3314 en dan 8686. Dan gaan we hier verder met de eerste serie vocale plaatjes. We gaan hier zo eens verder met een heel mooi plaatje van Dana Winner met de zwoele zomer. Nou, daar heeft ze wel gelijk in, hè, die Dana Winner. Hè, want foei, een zwoele zomer, dat is het, hè. Luisteraars, de onnozele groetjes, luister mee. Zorg dat je goed drinkt met dit warme weertje. Uiteraard hem lekker lang uit in de hangmat liggen, hè. Luisteraars, hier komen ze weer, gaan ze weer. De Palm FM zender hier op de vaste vrijdag. En wens u een goede middag toe. En luister mee, daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Wat zou je normaal gesproken doen op dit soort warme dagen?
1: Niks. Niks. Bier drinken. Ik ga gauw naar huis om bier te drinken, dus hou me niet langer aan de lul.
0: Je gaat lekker bier drinken?
1: Ja.
0: Genoeg drinken, hè, met het weer.
1: Ja, mijn moeder heeft dat altijd gezegd. Drink jij wel genoeg? Ik zeg, ja hoor, maak je maar geen zorgen.

0: ben je er gloeiend bij.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, ik ben verlesser van de RCD en ik neem uw zender in beslag.
1: Ja, maar dat gaat zomaar niet.
0: Ja, maar je weet dat het niet mag. Dus
1: ja,
0: kom op.
1: Ja, maar
0: rijd met die stekker.
1: Ja, maar meneer Van Essen.
0: Rijd met die stekker.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Hallo, 1, 2. Joris, luisteraars, hè? Mijn lekker Hawaii muziekje erbij, hè? Dat mag wel met dit weer, hè? Voor je luisteraars, wat is het hier, hè? Zweet in de bilnaard. Luisteraars, een hele goede middag hier op deze snikheten subtropische vrijdagmiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Als hem live hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL, zolang het zenderbakje niet wegsmelt, hè?

Dus luister als een onnozel goede vrijdagmiddag toegewenst. Je bent hier afgestemd als Van Oost hier. Op de vaste vrijdag met de Palm FM zender. Love je vanuit de Palmboom Bunker. Luister als voor jou goed verzoek of reactie naar het nummer 06 en dan 3314-8686. Luisteraars 06 en dan 3314-8686 wordt het geregeld. En vraag dan, hè? De enige echte hangmat-hits vandaag, hè? En zullen we hier eens in een paar reacties de zendebak ingooien? Gaan we uiteraard weer vliegenslug een duik nemen in het zwembad, hè? Want, hoi! Ook een goede middag en daar is hij wel. Groetjes namens Wilco. Ook Wilco, luister de middag, kerel, hè. Ik heb hartstikke mooi dat de radio daar aan staat. Blijf er ook bij, kerel, hè. Ook DJ Mikey Vaar, luister er zelf mee. Je moet dat in goed was op de grote rode monster van jou, hè. En het plaatje, dat moeten we nog draaien, hè. Verdult, joh. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou. Ook Jan daar, luister er zelf mee, hè. Jan Albus. Nog even dankjewel voor jouw reactie. Ook Dirk van het Landgoed, straks een weerbel, hè? Hupsakee. Dus ook Dirk van het Landgoed, straks even een weerramon. Blijf er ook bij, luister mee, hè? Ook Marcus van Ringen, luister eens allemaal mee, kerel, hè? Heb jij wel goed, hè? Lekker heet, hè? Ah joh, 43 graden is nog niks, hè? En luister maar eens even gezellig mee daar vandaag. Ook een goede middag, kerel, wil je met plaatje draaien van de Hiedersom? En voor je wat is het hier zo? En ook graag een plaatje van BZN voor moeders, die vandaag jarig is. Groetjes namens Henkie Schuddert. Ook Henke daar luistert er gezellig mee, kerel, hè. Ik dacht inmiddels druk, hè, met de baaltjes, hè. Met die meuters erbij op, hè. Op de tracket. En luister er gezellig mee daarin. Ook moeders Schuddert, van harte gefeliciteerd, uiteraard. Met jouw verjaardag. Dat maakt wel moois vandaag, hè. Plaatje van BZN is gedraaid. Ook met het plaatje van de Hier de Zon, hè. En succes nog hem, jongens, hè. Ook de Slijbal 1 daar, bij de firma PM in Delenswaard luister mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. Een werkzaam die zijde, hè. Is ook wel lekker doorwezen daar, hè. Ook een goeiemiddag, gast. Wij bent er ook weer bij. Groetjes namens Henkie Grootnus. Ook Henke luister mee daar. Blijf er gezellig bij, kerel, hè. Ook mooi dat je weer draait. Groetjes namens Arnold Drost. Ook Arnold luister mee. Vaste luisteraar op de vrijdag. En blijf er ook gezellig bij. Ik was hem goed hierin. De Unimog. Via de stream. En dan maar een plaatje van Henkie Weijgaard met Hormenwielen. Ook Frankie daar luisteren gezellig mee, hè? Misschien inmiddels alweer live en veilig aan de brandweg in Limmelenveld, hè? Luisteren gezellig mee daar. Plaatjes gedraaid van Henk Weegaard, hè? Met Horm en Wielen, blijf er gezellig bij. Ook Hans daar vanaf locatie Hogeveen luisteren gezellig mee. Plaatjes zijn voor jou, blijf er ook gezellig bij. Ook Henry Strating, dankjewel voor jouw reactie. Luister mee.

Ook Freaky daar de Zilverster. Luister eens allemaal, ja, helemaal live vanaf Snikheet, Apeldoorn. Laatjes zijn voor jou daar. Ik heb hem de Migra's gedraaid met In het Groene Woud. Was hem zeer speciaal voor ons, Willem, Pie en Angela, hè. Is allemaal weer geregeld en luister eens allemaal mee daar. Ook Willem Pie daar uit Apeldoorn luistert mee. Dankjewel voor het rammeltje. En de blaadjes zijn gedraaid, hè. En ze gaan dus vandaag met speciale goed richting Apeldoorn, hè. Zie wat het zo met de snikheten wind mee, hè. Ook Henry daar, de moezen. Luister mee, kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou.

Dat is ook Henry daar, de moezer. Luister mee, kerel, hè. Laat iets binnen voor jou. Was hem goed hier in de snik eten, Dalsen. En de groetjes van de zender MDR, ook de Maxi, dat is radio. Luister gezellig mee, hè.

Dat is ook de Maxi, dat is radio, luister maar eens even gezellig mee. En goed drinken, hè? Maar dat gaat jou lukken, hè? We gaan een blaadje vragen in WSDS, speciaal richting de Siegerstegen Vulsteren. Ook moeders daar, luister mee. Dus gaan we jou in de ronde. We gaan een blaadje vragen met speciaal de goed richting Labrug. Luister maar eens even gezellig mee daar. De allerbeste buurtbuschauffeur, hè? Meneer Bakker. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè? Blaadjes zijn voor jou daar.

Goed loswassen. Laat weten waar de radio nog niet is weggesmolten, hè. En vraag dan, hè, op 06 en dan 3314-8686. Dus 06-3314. En dan 8686 is het nummertje van vandaag. Van de hotline, hè. Met rechts de hotline vandaag.

Oké, okay, maar mooi luister graag in mijn lekker blaadje van Rutger van Barneveld met de zwoele zomer. De zwoele zomernachten, speciaal voor iedereen hier bij de CAV Den Ham. Ook Basje Riemann luistert zelf mee daarin. Heb je weer night goed opgelet daar, hè? Hij zag het eruit, hè? Dus zo van die doende, maar wie weet, hè? Alles maar op vrijdag, dus... Hou de radio in de gaten, hè? Dus ook Bas Rietman daar in Den Ham luistert zelf mee. Blaadjes zijn voor jullie daar en werks, hè? Ook meneer Geugelaar luistert zelf mee, hè? Bernhard. Blaadje van Hogeveen. Zullen we hem zien, hè? Of dat lukt. Luister zelf mee. Ook draai de blaadjes maar eens in voor Yvonne Dijkema. Met de firma PM. Of PNM. Ook Henry luistert zelf mee daar.

0: Het is ook Henry Strating, luister. Nogmaals gezellig mee daar. Blijf erbij. Ook nog even de schijfjes draaien. Voor La Brugge, graag een blaadje van de Rhapsodies. Ook Frederik, luister gezellig mee daar. Die waren vorige week vrijdag ook al bij, hè? Luister gezellig mee daar, Frederik. Blaadje van de gedraaid. Voor iedereen op La Brugge. De Rhapsodies gaan we zo meteen doen, hè? Ook er wordt hier weer meegeluisterd in Marienberg. Ook Jan Teuners luisteren gezellig mee daar. Er werkt nog iemand aan die zijde. Laat je gaan met speciale groet richting Marienberg vandaag. Ook Dirk van het Landgoed, luister mee kerel hè. Spreek je zo meteen wel. Ja, dat heb jij wel goed baas hè. Dat zal de hitte wel winnen hè. Je hebt last van een zonnesteek joh. Dat denk ik, hè? Een hele flinke zonnesteek. Goed, luisteraars, luister en huiver. Je bent hier afgestemd op deze aldergloepens snikkende vrijdag met de Palm FM-zender. Op zich wel goed weer voor de palmboompjes, hè? Dat dan wel weer, hè? Luisteraars 06 en dan 33 14 en dan 8686 is het nummertje. We gaan weer heel gauw verder met de volgende serie blaadjes. Dan neem ik eens in mijn duik in het zwembad, hè? Want is wel nodig, hè? Die komen ze weer, luisteraars, die gaan ze weer. Gaan niet verder met een plaatje, gaat over de zomerwind. En de zomerwind, ik hoop dat hij nog gaat waaien, hè? Wat zeg je, Sarah? Zeg maar heel hard.
1: Nee, ik wil dat jij...
0: Oh, nou, dat doen we.

0: Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus daar drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
1: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
0: Water?
1: Ja.
0: Wil je mij vergiftigen of zo?

ogen glanzend van dauw. De ogen van jou. Zoekend naar waarheid en naar trouw. Die schuilen in jou.

eens in met die dikke beukpraat. Bel, sms of app naar 06 33 14 86 86. Hou hem klem op de Palm FM.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Hallo. Ja, dit is beter, hè? Luister, als je hoort een lekker blaadje van Jannes, als even live hier bij de Palm FM-zender. Deze snikkete vrijdag, luisteraars, als in hier met het nummer 06. En dan 3314-8686. Is de volgende blaadje een speciaal voor Wim. Er zijn de beunaars van Wim. Omdat die luie man met de dikke kloten in het zwembad ligt, hè? Wordt je aangeboden namens Henkie Schudder, hè? Weet je weer van Wim, hè? Lui die

Ja, luisteraars, weer eens in me. Op deze mooie snikketen vrijdagmiddag. Je hoort er in mijn lekker Duits schijfje hier bij de Palm FM Radio. Hier live vanuit de Palmboombunker. Bij Vechtal NL met het vaste vrijdag gebeuren zo. Luisteraars 06 en dan 33 14 en dan 8686. Ook een goede dag en draai een mooi blaadje voor Vincent en voor Stef. Die druk zijn onder de Vrijmibo. En voor de maagboden namens Daantje. Ook Daantje, luister maar eens even gezellig mee daarin. Ik heb er een mooi plaatje bij opgezocht. Die wappert even richting het achterveld. En ook Vincent en Stef, luister gezellig mee, hè. Goed drinken, hè, met het weer, want... Mag nooit uitdrogen, hè.

Hallo, 1, 2. Hartstikke idee. Luister, als een hele onnozel goede vrijdagmiddag nog, hè. Luister, als een hele goede en vooral ook snackheten vrijdagmiddag toegewenst. Je bent hier nog steeds afgestemd op de Palm FM Radio, hier live vanuit de Palmboom Bunker. Als even niet met de verdere medewerkers en versterkers hier live aan bakboord, hè. Deze subtropische vrijdag, luisteraars. Bijna 40 graden hier, hè. Goeiedag, Im. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Al zijn we oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag. Via Vechtel en Ul. En we hopen dat het bescheiden signaaltje nog een beetje deurwappert in den landen, hè. Dat het zendenbak hier nog niet is weggesmolten. Ja, ook dat is mogelijk, hè, met dit weer, hè. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, dat nummer 06 en dan 3314 en dan 8686, dus 06 en dan 3314 8686. Voor jouw goed verzoek of reactie op deze mooie snikhete vrijdag. Als we hem hier vandaag met de hangmat hitsen.

Alright. Van de vuurtorenwachter. Ze gaan van jou in de ronde keel, hè? Het was wel in mijn lekker frisse deuk, hè? Een lekkere frisse deuk.

Ook Henkie Schutte daar. Graag hem een mooie draai van Jovink met een mooie Lisa. Nou, wordt geregeld zometeen. Of dat wordt geregeld, dat is al geregeld, hè. Je bent ook weer zo vliegensvlug vandaag, hè. Dus ook Henkie Schutte, luisteren zelf mee daarin. Ook het plaatje van Jovink is gedraaid met de luie flikker, hè. We zijn zeer speciaal voor ons Wimpy, de Beunaars FM. Die man is zo lui als wat, hè. Foi. En wij maar werken, hè, Henkie, hè. Foi. Nou, het best, hè. En die Wimpy, de Beunaars, die ligt hem lekker lui in het zwembad, denk ik, hè. En daarna gaat hij over in de hangmat. En daarna gaat hij door naar het bankie. En dan lekker goed zat op bed, hè. Dat denk ik wel, hè. Dat is ook Henkie Schutte, luister, gezellig mee daar. Druk onder het baaltjes maken. Succes, muiters daar, hè. Ook graag een plaatje van oom Henk met Op de Camping. Wat in mijn gewoon naam is meneer Bakker, hè. Luister, gezellig mee daar. Op de Camping, Labrug. En ik heb het plaatje gedraaid van oom Henk, hè.

En ja, luisteraars, nog een mededeling hier van huishoudelijk aard. Heel belangrijk. Aanstaande vrijdag 24 juli draaien we de plaatjes de gele dag. Of nou ja, de gele dag vanaf smiddags een uurtje of 12 uur half 1. Vanaf Labrug, hè, vanaf het Slakkenhuis op camping Labrug. Ter ere van hun 55-jarig bestaan. Dus luisteraars, vrijdag 24 juli draaien we hem live de plaatjes vanuit het Slakkenhuis op Labrug, hè. En iedereen is wel van harte welkom, dacht ik, hè. Gaan we hem een mooi feestje van maken daar. Ter ere van het 55-jarig bestaan van camping Labrug. Dat is een best end, hè. 55 jaar, hè. Hoi.

van ze. Vandaag hem gedraaid voor de formatie Bisschop Groendiensten. Luister eens allemaal mee. Plaatjes gedraaid van Justin de Wild. En luister eens allemaal mee daar. Ook was hem goed hier onder het melken in Hessem. Ook de family Wellenberg. Luister eens allemaal mee daar. Plaatjes gedraaid van Jans Smit. Als hem met de hardstal versie. En luister eens allemaal mee daar. Aan die zijde in Hessem. Plaatjes zijn voor jullie. Ook Michael Raansman. Luister eens allemaal mee. En doen we nog even het plaatje van Mia Julia met Bring Mich nach Hause. Een zeer speciaal voor Jeroen Roddenhoff met het hok uitmesten. Nou jongens, luister mee. Plaatje is gedraaid en luister eens allebei. Ook Willem Bieder uit Apeldoorn, luister mee. Plaatje is gedraaid met dansen met z'n tweeën. En luister gezellig mee aan die zijde. En ze gaan hem met speciale groet vandaag richting Apeldoorn, hè. Ook Wimpie, de zender Beunaas FM, oftewel dat luie dier. Luister gezellig mee, hè. In het zwembadje. God, maar ze aan het werken, meneer, hè? Hoi. Ook Boer Hameling, luister maar eens even gezellig mee, kerel. Plaatjes zijn voor jou daar. Ook graag in mijn plaatje draaien van Jovink. Drukkie met de baaltjes.

namens Johan Schutte. Ook Johan, luister mee daar. Succes, hè? Met de balen. Dondersbaan, hè? Ik ga hem een lekker blaadje draaien voor Vincent en voor Stef. Als een mooier aan de Vrijmibo. Groetjes namens Daan. Ook Daan, daar luisteren ze allemaal mee op het achterveld. Plaatje van de gedraaid voor Vincent en voor Stef. En voor Suzanne en voor Guus. En voor Lotte en het hele spul, hè? Ja. Ja, dat klopt, hè? Goed zo, Sophie. En luister eens allemaal mee daar op het achterveld. Gewoon een geluid voor het hele spul. Ook de zender Bilsbar, luister mee, kerel, hè? De vakantieman. Hoi. Eigenlijk is dat ook al zo'n lui dier, hè? Luister maar eens even gezellig mee daar bij jullie. Blaadjes zijn voor jou. Ook Stef daar, luister mee, kerel, hè? Op het achterveld en moet je best doen. Met die bruine flesjes, hè?

Ja, los dat ze. Nou is het ook wat, hè. Het uitzicht is ontzettend goed vanaf het achterveld, hè. Ja, als je kijkt zo uit op die knooit van Schuttert, hè. Baanpesten en baaltjes wikkelen en ja, van alles wat, hè. Die Lu die doet eigenlijk net niks, hè, die van Schuttert, hè. Dus ook Stef daar luister mee en je hebt donders mooi uitzicht, hè.

0: It will not destroy gravity.
1: Nou, vooruit luisteraars, nog een eentje dan, hè. Dan gaan we weer verder met de wonderheerblaadjes hier. Als een onneuzeltje live bij de Palm FM zender. Ook een goede dag. En het waren weer mooie blaadjes. En lekker onder de parasol hier. Met zo'n fijne, frisse rakker. En graag mijn heel mooi blaadje erin van vader Abraham. Groetjes hier vanuit Ommen aan iedereen van Johan. Ook Johan, daar luister mee. Blaadje van vader Abraham wordt gedraaid zometeen. En blijft erbij, dat kerel, hè. En goed drinken vandaag. Ook graag mijn lekker plaatje erin. Van Jan en Zwaan met Ine Mine Mutte. Groeten van Mikey Udalsen. Ook DJ Mikey Vaar luister mee daar. Plaatje wordt zometeen gedraaid, hè. Ligt hier op single in de bak. En draai ik zometeen onder de naald weg, hè. En luister mee.

Ook gaat Jan de Rutte, Dan Zotter, luister maar eens even gezellig mee. En de plaatjes zijn voor jou, meneer. Rammelt zo meteen maar eens in weer. Goed, luisteraars, wat een monster mooi gereageerd hier. Dat doet uiteraard voor. Blijf reageren op 06 en dan 3314. En dan 8686. Wordt het grillt hier allemaal. Op deze mooie subtropische vrijdag. Ook Wimda, de Oldenbeunaars, luisteren gezellig mee. En jij denkt te veel, allemaal rare gedachten. Je hebt last van een zonnesteek. Nou, ook Wimda, luisteren gezellig mee, hè. En jij hebt last van een zonnesteek, denk ik, hè. Geen dippie vanavond, denk ik, hè. Luister gezellig mee daar in Damsholte. En de blaadjes zijn voor jullie daar. Jam pam pam. Laat die Johan en die Henkje Schutter eens in opschieten. Anders dan verbrand mijn gras. Mooie hits. Groen van Marco. Ook Marco luistert mee daar. Dus je bent denk ik druk aan het persen, hè, voor Marco, hè. Denk het wel, hè. Dus ook Johan en Henkje Schutter eens in een beetje deur doen, hè. Want anders dan verbrand het gras, hè. Giet weer zo trog als wat met jullie, hè.

Ook nog even een mooie draai van Normaal voor de Bieren Lieres op het Achterveld. En er moeten er toch een paar aan het werk zijn. En groetjes namens Henkie Schuddert ook. Henkie, luister gezellig mee daar. En, je hebt het zojuist gehoord, hè? Beetje deurjagen, want anders dan verbrandt het gras van Marco, hè? En ik denk dat die jongens op het Achterveld wel goed aan het bieren lieren zijn, hè? Goed uitzicht erbij. Lekker in het luie stoeltje op het Achterveld. En jullie maar werken, hè? Goed, luisteraars. Luister en huiver. We gaan ook weer verder met de Wonderzeerblaadjes hier. Ontnuzzeltje live op deze snikkete vrijdag. Bij de Palm FM-zender. 06 en dan 3314. En dan 8686. Ik wens iedereen een goede middag toe, hè? Nog net middag, hè? Duurt niet lang meer. Gaan we weer verder met de vaste vrijdagavondshow. Luister als die komen ze weer, gaan ze weer. 06 en dan 3314. 8686. Dan gaan we hier zijn fijn met de trein, hè. Plaatje van het Lowlands Trio. Die komen ze weer, gaan ze weer. En een goedemiddag. Dag hoor.

Het volgende liedje is van K3. Het gaat van de zomer van Oya Lele. En het is voor oma Bernadette. Laten we...

Ja, luisteraars, Jurgen zijn een lekker regeltje overdoos hier bij de Palm FM zender. Op deze bloedverstikkend hete vrijdag. Hoi, hey joh. Als even niet vandaag met de hangmaat hits, hè. Luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje van de vrijdag. Ook mooi last en ga in met het plaatje van de Sunstreams met de zomerwind. Een groetje van Allard Ezingen uit Veningen City. Ook Allard, daar luisteren ze al mee. En wordt hem zeer speciaal voor jou gedraaid, hè? Is al eerder gedraaid, maar doe hem gewoon nog een keer.

Jij weet het en wij weten het. Dit is het verschil op je radio. Only Piratenhits. Titom.

0: Wat zou je normaal gesproken doen op dit soort warme dagen?
1: Niks. Niks. Bier drinken. Ik ga gauw naar huis om bier te drinken, dus hou me niet langer aan de lul.
0: Je gaat lekker bier drinken?
1: Ja.
0: Genoeg drinken, hè, met het weer.
1: Ja, mijn moeder heeft dat altijd gezegd. Drink jij wel genoeg? Ik zeg, ja hoor, maak je maar geen zorgen.
2: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.

0: Ja, luister eens hè. In mijn lekker plaatje hier van André Hazes. Zo heb ik het nooit bedoeld, hè. Hier live op de vrijdagavond bij de Palm FM Radio op deze snikhete vrijdag. Maar luister eens, gewoon blijven ademen en blijven drinken, hè. Dan komt het allemaal goed. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, dat de nummer hier nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686 gaan we verder met de rockschijf. MC speciaal voor Boer Wameling. Luister gezellig mee, daar hebben we het. Zie Wapperdee met speciale groet richting de Melk Arena in Giepen. En die rammels zometeen maar zin, hè. Luisteraars, luister mee. Je bent hier verbonden dus met de Palm FM Radio. Op de vaste vrijdagavond hier bij Vechtal NL. En we gaan hier verder met de rockschijf. Zeer speciaal voor Boer Wameling.
1: Gast, volgens mij heb jij een storendis of zo. Ik weet niet hoor.

Ja, luisteraars, door eens, hè. Dat was hem de rotschuif hier bij de Palm FM-zender. Vaste prik hier op de vrijdagavond. Dat was hem zeer speciaal voor Boer Wamelink. Die man is vast druk in de Melk Arena. Denk het wel, hè. Misschien wel met Tom Masman aan zijn zijde. Dat weet je nooit, hè. Luister eens allemaal mee naar Giepman. Ook Gerrit Wermink daar, luister eens allemaal mee, kerel, hè. Die grote John Deere grasmaai machine. En ja, je bent maar fan van één merk, hè. Ik weet wel, hè. Ik ben de grote John Deere fan, hè. Of was het nou toch een ander merk? Ik weet niet meer, hè. Groen met geel, hè.

Ja, luister eens, hoor eens, hè. In mijn fijn schuiven hier van Bert en Alisa. Met Zing met ons mee, als in live bij de Palm FM-zender. Hier op deze subtropische vrijdag. Deze zwoele en hete vrijdag, hè. Hoi. Luister eens 06 en dan 3314-8686. Is een nummertje hier en laat weten wat Joren wilt. Ook een goede dag en ruim speciaal een plaatje voor Raymond de Boer. En wordt hem aangehoord namens Michel de Boer. Ook Michel, luister mee daar. En ik heb even een mooi plaatje erbij opgezocht. Zeer speciaal voor Raymond de Boer, hè. En die man, die kan de voetjes mooi van de vloer doen, hè. Luister mee daar, jongens. En plaatjes zijn voor jullie, hè.

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, ik wens u een hele onneuzelig goede vrijdagavond toe. Deze, ja, bloedhete vrijdag, hè. Snikhete vrijdagavond, luisteraars. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM-zender. We zijn live hier vanuit de Palmboombunker via Vechtal.nl. En we hopen nog steeds dat onze verbinding goed mag zijn. En ook nog helemaal goed mag blijven vanavond, hè. Als het zenderbakje nog niet is weggesmolten, hè. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie dat het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars, 06 en dan 3314 8686. En voor goed verzoek of reactie op deze mooie, zwoele, zomerse vrijdagavond, hè.

En voor je wat hier, hè? Goed, we gaan zo Kim, zeer speciaal in de ronde van Gert-Jan, Ruud, Dam Zolte. En laat ze maar eens even gezellig met je, hè? Dankjewel voor jouw reactie. Ik heb hem gezag, maar nooit gevonden, hè? Ik heb hem het plaatje gedraaid van Demis Roussos en luister mee daar. We gaan het plaatje vandaag even zeer speciaal in de ronde van Gerrit Stegeman. En luister maar eens even gezellig met je, hè?

Rest van de aanhang. Blijft er gezellig bij daar vanavond op het Achterveld, hè? Goed drinken daar, hè? Ik was hartstikke mooi dat jullie erbij zijn vandaag, hè? En blijf erbij. Ik word vandaag even zeer speciaal gedraaid voor onze luie draak Wimpy, de Beunaars FM, hè? Luister mee, de kerel, hè? Zo lui, hè?

Ook zijn ze even speciaal voor Boer Wammelink vanavond. En luister mee, daar. Het plaatje wordt zometeen gedraaid, hè, van Gary Moore, hè. En luister maar eens even gezellig mee, daar. Mooi dat het helemaal goed was. En ze gaan met speciale groet richting Giepman. En blijf erbij. Ook Dick daar van het landgoed, luister mee. En plaatjes zojuist gedraaid, hè, van ZZ Top. En blijf erbij, de kerel, hè. Op het grote landgoed van jou, hè. Jumbo Size.

We gaan even een mooie draai voor Raymond de Boer. Ik heb een speciaal voor Emiel de Lange. En voor de maag gewoon namens Michel de Boer. Nou, jongens, luister gezellig mee daar. En het plaatje van voor jullie gedraaid, hè. Vanavond voor Emiel de Lange en voor Raymond de Boer. En jongens, succes hè, met het bieren leren, hè. Goed jullie best doen.

Ook zijn ze nog steeds in mijn 6 met jou voor Ronald, de boer daar. Luister gezellig mee, hè. Ronald, Raymond en Michel, de gebroeders, die zijn er wel bij, hè. Luister gezellig mee daar. Plaatje van uiteraard gedraaid voor Emiel de Lange. En dat plaatje wordt geregeld, hè, van Peter Wesley met moeder. Ik ga mijn best doen, hè. En luister mee daar. Ook Harmpje naar Udessum, luister mee, jongens, hè. Hoi. Wat alweer goed geluisterd daar en goed gedronken. Ik zie het alweer, hè. Zelfs meneer Van Hulst is erbij, hè. Onze vrouwen mag nee, hè. Dus ook jongens daar in Hessum en de vrouwen, luister gezellig mee daar, hè. En blijf erbij, jongens, aan die zijde. Gewoon voor jullie gedraaid vanavond, deze zwoele zomerse vrijdagavond. En we gaan ons best doen, hè, voor het plaatje van de zwoele zomernachten. Gaan we vandaag zometeen draaien voor de derde keer, hè. Alles mag op vrijdag, hè. Gaan we draaien voor onder de vrijdagmiddag plonsbarrel, hè. Ook een goede avond en daarmee het plaatje van de OPZA Boys, de Opsa Boys. Met voor jong en oud, groetjes van Alad Ezingen. Nou, luister, gezellig mee, kerel, hè. Het plaatje gaan nemen, zeer speciaal richting Veningen, dacht ik, hè. We gaan nemen, jouw zijde van, kerel, hè. En luister mee daar. En we gaan ons uiterste best als hem down, hè.

Goed, als het 06 en dan 3314 en dan 8686. Is het nummertje hier op de vrijdagavond. Als dat is in voor goed verzoek of reactie. En laat weten wat je horen wilt, hè. We gaan ze nog even met speciale groet richting onze Dani Banani, onze slotenduiker daar. Hij is volgens mij ook live aanwezig in Hessen, hè. Hey, joh. En luister maar eens in, gezellig mee, kerel, hè. Ik zal zo meteen een mooi plaatje voor jou draaien, hè. Ja, joh. Je bent er gek op, hè.

Dus ook de jongster in Hessem luister mee. Ik zie Sam wel staan. En Daily. En de rest van de meuters, hè. Jongens, luister mee daar, hè. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier verbonden met de Palm FM Radio. En we gaan weer heel veel verder met de wonderzegen blaadjes hier. En we gaan dus even verder hier met een plaatje voor Dani Banani, hè.

0: Goed, luisteraar en heuver, je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Oden van Trodi op de vaste vrijdagavond hier op deze snikkete vrijdagavond. Als even vandaag met de hangmat hits, hè. Volgende plaatjes voor Dani, Banani. En Dani, die trekt de zwembroek maar eens uit en zwaar maar eens lekker in de rond, hè. Blote bast en Dorie Ten, hè.
1: Ja, ja.

familie mee. Eindelijk is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja, ik had het kunnen weten. Mijn

0: Ja, luister eens, Jorrit, in mijn lekker blaadje hier van Wild met Smoorverliefd hier bij de Palm FM Radio. 06 en dan 33148686. Het volgende plaatje Wapperteen met speciale groet richting Hessem daar. Richting Harvey Udessem en de rest van de muiders daar. Ik heb hem al meerdere keren gedraaid vandaag, maar we doen het gewoon nog een keer, hè. Voor de derde keer, dacht ik, hè. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten en ik hoop al dat het
1: zo slecht zijn ze toch niet.
0: Nou, dat de voetjes van de vloer gaan daar, hè.
1: Meisjes?
0: Ik zie het wel verschijnen, hè, haar een filmpje. Hier komt Jan Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten en jongens, Herren Hessem, gooi de voetjes maar van de vloer en een lekker spattel in dat water daar, hè.

0: Ja, luisteraars, zeggen ze in mijn lekker blaadje hier van Gerard Schonebeek met Iedere Weg. Als in live bij de Palm FM Radio. Met hier bij Vechtdal NL op deze zwoele zomerse vrijdagavond, hè? Deze subtropische vrijdagavond, luisteraars. En voor jouw goed verzoek of reactie luidt de nummer steeds 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus 06 en dan 3314 en dan 8686. Gaan we even verder met een plaatje. Zeer speciaal, ja, die gaat even over de aardbeiplantjes, hè. Zeer speciaal voor Paul van Hulst, hè.
1: Wist je dat een aardbei van nature alleen in de zomer groeit?
0: Ik sta op en luister eens, hè. Paul van Hulst is ook nog driftig op zoek naar de vrouwtjes, hè. Zal zijn nummer nog even één keer omroepen, hè. 06 en dan 4966-7555. Dus 06 en dan 4966-7555. En doe het aardbeienliedje nog eenmaal opnieuw, hè. Let op, komt-ie. Even stop. Hoppakee, gaat-ie. Zeer speciaal voor Paul van Hulst. En ja, wat een vrouwenmagneet is dat, hè.
1: Wist je dat een aardbei van nature alleen in de zomer groeit?

0: Ja, laat ons zorgen, hè. In de ghetto, hè.
1: In de ghetto.
0: Als even hier live bij de Palm FM-zender. Het volgende plaatje is een speciaal voor Paddy, hè. Voor Patrick, Bisschop. En luister maar eens even gezellig mee daar. In de ghetto. En wat je maar gewoon namens... Ja, een zwagentien, hè. Hier komt hij aan, hè. De tuinman met charme. Want dan ben je, hè. Je bent de tuinman met charme, hè.

Ja, luister als een eiland zonder zee, hè. In mijn lekker blaadje van Money, hè. Live hier bij de Palm FM Radio. En we zijn nog steeds live aan de man, hè. Die zendenbak heeft nog steeds niet opgegeven, hè. Met dat warme weertje. Luister als 06 en dan 3314. En dan 8686. We zetten een wonderblaadje in zeer speciaal voor de jongens van Schuttertaar. Druk met de baaltjes, hè. Blaadjes voor jullie. En zet de radio maar eens in mijn bestandje vol gas, hè.

Ja, luisteraars, een hele goede avond hier op deze mooie, zwoele zomerse vrijdagavond, hè? Luisteraars, een hele onheusle goede vrijdagavond. Je stond hier weer live in rechtstreeks in de verbinding met de Palm FM Radio. We gaan de band weer uit hier. Hier live op de vaste vrijdag vanaf de Palmboom Bunker. En wie hebt het gered vandaag, hè? Wie bent niet weggesmolten? Ha, joh. Het was weer goed dooi vandaag, hè? Goed, dus luisteraars, dit was hem hier. De Palm FM Radio. Als hem ouder vertrouwd op de vaste vrijdag. Op jouw muziekmachine hier. Bij Vechtal.nl. Aan de band weer uit. Iedereen, dankjewel voor het luisteren ook. Dankjewel voor de aandacht. En dankjewel voor alle reacties weer. De vele, vele reacties van vandaag. Was dik in orde, hè? Dan gaan we hier de band uit met normaal de ballade van de muzikant. Zoals ook elke vrijdag weer de laatste plaat, hè? De afscheidsmelodie. Is het weer gebeurd hier? Zijn we de dag, ik vond weer vrijdag gewoon weer, hè? Luisteraars, een heel goed weekend. Maak er wat moois van. Geniet van het weertje. En dan zijn wij. En dan zijn wij de volgende week vrijdag weer. De groetjes, aan u en de mazzel. En tot die volgende.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.